Ah. Dirty. Nasty. Too dirty to clean my act up. You ain't dirty. You

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van de Brainport. Flow FM.
1: Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: paardje.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip. Dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
3: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
2: En dus was het feest in Madrid.
4: Feliz, completamente. Nunca, no le pude haber pedido nada más a Dios en este mundo.
2: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland, op Goeree-Overflakkee, zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Er dreigen opnieuw stakingen in het openbaar vervoer na de zomer. De CAO-onderhandelingen tussen de regionale vervoersbedrijven en vakbonden zijn vastgelopen. Volgens FNV en CNV zorgen de voorstellen nog steeds voor verslechterde arbeidsvoorwaarden. Werkgevers, waaronder dus busbedrijf Hermes, vinden het juist een eerlijk pakket. Vakbonden gaan hun leden na de zomer raadplegen over de acties, waaronder mogelijke 24-uur stakingen. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt in het hele gebied van waterschap de Dommel, waaronder de regio Eindhoven, een verbod op het oppompen van water uit sloten en beken. Het is voor het eerst dat zo'n maatregel overal tegelijk nodig is. Het waterpeil staat extreem laag en veel sloten zijn al drooggevallen. Vee laten drinken en bluswater gebruiken mag nog wel. De welzijnsdiensten van de gemeente Waalre worden ondergebracht bij LEF-groep. Daarmee komt de ondersteuning van inwoners, zoals buurtbemiddeling, jongerenwerk en sociaal raadsliedenwerk, bij één organisatie te liggen. Dat waren er eerst drie. Door alles via LEF-groep te laten lopen, moet er een betere samenwerking komen en moet de ondersteuning voor inwoners ook toegankelijker worden. In Sonnenbreugel heeft de politie opnieuw een pakketbezorger betrapt die zonder rijbewijs reed. De 27-jarige man werd vrijdagavond al voor de derde keer deze maand aangehouden. Zijn bestelbus bleek ook onverzekerd en hij had geen vergunning om te mogen bezorgen. Illegale pakketbezorging volgens de politie dus. De man zijn busje is in beslag genomen en hij kreeg ook een flinke boete.

0: De Eindhovense binnenstad staat de komende 8 weken in het teken van straatoptredens. Onder de noemer De Stad als Podium zijn op vrijdagen en zaterdagen gratis optredens te zien van artiesten uit verschillende straatculturen. Met muziek, dans en andere acts willen de organisatoren meer sfeer en levendigheid naar het stadcentrum brengen. En Ruben van Bommel heeft na bijna 10 maanden blessureleed zaterdag zijn rentree gemaakt bij PSV. Hij scheurde september vorig jaar zijn voorste kruisband af en moest lang revalideren. Hij deed in de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gilles een half uur mee. Ook debuteerde Sven Meijnans bij PSV. De nieuwe aanwinst deed dat met een doelpunt. PSV wist met 7-3 te winnen van de Belgische club. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.
2: Glow FM.
3: Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
5: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
6: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 8 uur.
11: Dorald Negens met het NOS Journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
12: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
11: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
13: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
11: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse basis in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
15: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
16: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
17: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
16: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
14: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Er dreigen opnieuw stakingen in het openbaar vervoer na de zomer. De CAO-onderhandelingen tussen de regionale vervoersbedrijven en vakbonden zijn vastgelopen. Volgens FNV en CNV zorgen de voorstellen nog steeds voor verslechterde arbeidsvoorwaarden. Werkgevers, waaronder dus busbedrijf Hermes, vinden het juist een eerlijk pakket. Vakbonden gaan hun leden na de zomer raadplegen over de acties, waaronder mogelijke 24-uur stakingen. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt in het hele gebied van waterschap de Dommel, waaronder de regio Eindhoven, een verbod op het oppompen van water uit sloten en beken. Het is voor het eerst dat zo'n maatregel overal tegelijk nodig is. Het waterpeil staat extreem laag en veel sloten zijn al drooggevallen. Vee laten drinken en bluswater gebruiken mag nog wel. De welzijnsdiensten van de gemeente Waalre worden ondergebracht bij LEF Groep. Daarmee komt de ondersteuning van inwoners, zoals buurtbemiddeling, jongerenwerk en sociaal raadsliedenwerk, bij één organisatie te liggen. Dat waren er eerst drie. Door alles via LEF Groep te laten lopen, moet er een betere samenwerking komen en moet de ondersteuning voor inwoners ook toegankelijker worden. In Sonnenbreugel heeft de politie opnieuw een pakketbezorger betrapt die zonder rijbewijs reed. De 27-jarige man werd vrijdagavond al voor de derde keer deze maand aangehouden. Zijn bestelbus bleek ook onverzekerd en hij had geen vergunning om te mogen bezorgen. Illegale pakketbezorging volgens de politie dus.

0: Want zijn busje is in beslag genomen en hij kreeg ook een flinke boete. De Eindhovense binnenstad staat de komende 8 weken in het teken van straatoptredens. Onder de noemer De Stad als Podium zijn op vrijdagen en zaterdagen gratis optredens te zien van artiesten uit verschillende straatculturen. Met muziek, dansen en andere acts willen de organisatoren meer sfeer en levendigheid naar het stadcentrum brengen. En Ruben van Bommel heeft na bijna 10 maanden blessureleed zaterdag zijn rentree gemaakt bij PSV. Hij scheurde september vorig jaar zijn voorste kruisband af en moest lang revalideren. Hij deed in de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gilles een half uur mee. Ook debuteerde Sven Meijlands bij PSV. De nieuwe aanwinst deed dat met een doelpunt. PSV wist met 7-3 te winnen van de Belgische club. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: love you, baby.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
3: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9:00.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
9: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
8: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
10: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
8: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
11: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
12: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
11: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
12: Hoe plan ik een afspraak dan?
11: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
13: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hans Verstraten Hoveniers.

0: dreigen opnieuw stakingen in het openbaar vervoer na de zomer. De cao-onderhandelingen tussen de regionale vervoersbedrijven en vakbonden zijn vastgelopen. Volgens FNV en CNV zorgen de voorstellen nog steeds voor verslechterde arbeidsvoorwaarden. Werkgevers, waaronder dus busbedrijf Hermes, vinden het juist een eerlijk pakket. Vakbonden gaan hun leden na de zomer raadplegen over de acties, waaronder mogelijke 24-uur stakingen. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt in het hele gebied van waterschap de Dommel, waaronder de regio Eindhoven, een verbod op het oppompen van water uit sloten en beken. Het is voor het eerst dat zo'n maatregel overal tegelijk nodig is. Het waterpeil staat extreem laag en veel sloten zijn al drooggevallen. Vee laten drinken en bluswater gebruiken mag nog wel. De welzijnsdiensten van de gemeente Waalre worden ondergebracht bij LEF-groep. Daarmee komt de ondersteuning van inwoners, zoals buurtbemiddeling, jongerenwerk en sociaal raadsliedenwerk, bij één organisatie te liggen. Dat waren er eerst drie. Door alles via LEF-groep te laten lopen, moet er een betere samenwerking komen en moet de ondersteuning voor inwoners ook toegankelijker worden. In Sonnenbreugel heeft de politie opnieuw een pakketbezorger betrapt die zonder rijbewijs reed. De 27-jarige man werd vrijdagavond al voor de derde keer deze maand aangehouden. Zijn bestelbus bleek ook onverzekerd en hij had geen vergunning om te mogen bezorgen. Illegale pakketbezorging volgens de politie dus. Want zijn busje is in beslag genomen en hij kreeg ook een flinke boete. De Eindhovense binnenstad staat de komende 8 weken in het teken van straatoptredens. Onder de noemer De Stad als Podium zijn op vrijdagen en zaterdagen gratis optredens te zien van artiesten uit verschillende straatculturen. Met muziek, dans en andere acts willen de organisatoren meer sfeer en levendigheid naar het stadcentrum brengen. En Ruben van Bommel heeft na bijna 10 maanden blessureleed zaterdag zijn rentree gemaakt bij PSV. Hij scheurde september vorig jaar zijn voorste kruisband af en moest lang revalideren. Hij deed in de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gilles een half uur mee. Ook debuteerde Sven Meijlands bij PSV. De nieuwe aanwinst deed dat met een doelpunt. PSV wist met 7-3 te winnen van de Belgische club. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 10 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file door grenscontroles op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
7: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
11: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
12: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: CFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Er dreigen opnieuw stakingen in het openbaar vervoer na de zomer. De CAO-onderhandelingen tussen de regionale vervoersbedrijven en vakbonden zijn vastgelopen. Volgens FNV en CNV zorgen de voorstellen nog steeds voor verslechterde arbeidsvoorwaarden. Werkgevers, waaronder dus busbedrijf Hermes, vinden het juist een eerlijk pakket. Vakbonden gaan hun leden na de zomer raadplegen over de acties, waaronder mogelijke 24-uur stakingen. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt in het hele gebied van waterschap de Dommel, waaronder de regio Eindhoven, een verbod op het oppompen van water uit sloten en beken. Het is voor het eerst dat zo'n maatregel overal tegelijk nodig is. Het waterpeil staat extreem laag en veel sloten zijn al drooggevallen. Vee laten drinken en bluswater gebruiken mag nog wel. De welzijnsdiensten van de gemeente Waalre worden ondergebracht bij LEF-groep. Daarmee komt de ondersteuning van inwoners, zoals buurtbemiddeling, jongerenwerk en sociaal raadsliedenwerk, bij één organisatie te liggen. Dat waren er eerst drie. Door alles via LEF-groep te laten lopen, moet er een betere samenwerking komen en moet de ondersteuning voor inwoners ook toegankelijker worden. In Sonnenbreugel heeft de politie opnieuw een pakketbezorger betrapt die zonder rijbewijs reed. De 27-jarige man werd vrijdagavond al voor de derde keer deze maand aangehouden. Zijn bestelbus bleek ook onverzekerd en hij had geen vergunning om te mogen bezorgen. Illegale pakketbezorging volgens de politie dus. Want zijn busje is in beslag genomen en hij kreeg ook een flinke boete. De Eindhovense binnenstad staat de komende 8 weken in het teken van straatoptredens. Onder de noemer De Stad als Podium zijn op vrijdagen en zaterdagen gratis optredens te zien van artiesten uit verschillende straatculturen. Met muziek, dans en andere acts willen de organisatoren meer sfeer en levendigheid naar het stadcentrum brengen. En Ruben van Bommel heeft na bijna 10 maanden blessureleed zaterdag zijn rentree gemaakt bij PSV. Hij scheurde september vorig jaar zijn voorste kruisband af en moest lang revalideren.

0: deed in de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gilles een half uur mee. Ook debuteerde Sven Meijnans bij PSV. De nieuwe aanwinst deed dat met een doelpunt. PSV wist met 7-3 te winnen van de Belgische club. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 11 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. Ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: eerlijk pakket. Vakbonden gaan hun leden na de zomer raadplegen over de acties, waaronder mogelijke 24-uur stakingen. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt in het hele gebied van waterschap de Dommel, waaronder de regio Eindhoven, een verbod op het oppompen van water uit sloten en beken. Het is voor het eerst dat zo'n maatregelen overal tegelijk nodig is. Het waterpeil staat extreem laag en veel sloten zijn al drooggevallen. Vee laten drinken en bluswater gebruiken mag nog wel. De welzijnsdiensten van de gemeente Waalre worden ondergebracht bij LEF-groep. Daarmee komt de ondersteuning van inwoners, zoals buurtbemiddeling, jongerenwerk en sociaal raadsliedenwerk, bij één organisatie te liggen. Dat waren er eerst drie. Door alles via LEF-groep te laten lopen, moet er een betere samenwerking komen en moet de ondersteuning voor inwoners ook toegankelijker worden. In Sonnenbreugel heeft de politie opnieuw een pakketbezorger betrapt die zonder rijbewijs reed. De 27-jarige man werd vrijdagavond al voor de derde keer deze maand aangehouden. Zijn bestelbus bleek ook onverzekerd en hij had geen vergunning om te mogen bezorgen. Illegale pakketbezorging volgens de politie dus. Want zijn busje is in beslag genomen en hij kreeg ook een flinke boete. De Eindhovense binnenstad staat de komende 8 weken in het teken van straatoptredens. Onder de noemer De Stad als Podium zijn op vrijdagen en zaterdagen gratis optredens te zien van artiesten uit verschillende straatculturen. Met muziek, dans en andere acts willen de organisatoren meer sfeer en levendigheid naar het stadcentrum brengen. En Ruben van Bommel heeft na bijna 10 maanden blessureleed zaterdag zijn rentree gemaakt bij PSV. Hij scheurde september vorig jaar zijn voorste kruisband af en moest lang revalideren. Hij deed in de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gilles een half uur mee. Ook debuteerde Sven Meijlands bij PSV. De nieuwe aanwinst deed dat met een doelpunt. PSV wist met 7-3 te winnen van de Belgische club. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A67 Antwerpen richting Eindhoven tussen Hapert en Knoppen de Hocht 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En op de A76 Geleen Aken voor de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur op het
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 3FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A67... van Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en Knopen de Hocht 8 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A73 veroorzaken file op de N273... Venlo richting Maaseik. Tussen Kessel en Rochel 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. De N280, de weg Weert-Roermond, is in beide richtingen dicht tussen de A2 en Kelpen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
10: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Er dreigen opnieuw stakingen in het openbaar vervoer na de zomer. De cao-onderhandelingen tussen de regionale vervoersbedrijven en vakbonden zijn vastgelopen. Volgens FNV en CNV zorgen de voorstellen nog steeds voor verslechterde arbeidsvoorwaarden. Werkgevers, waaronder dus busbedrijf Hermes, vinden het juist een eerlijk pakket. Vakbonden gaan hun leden na de zomer raadplegen over de acties, waaronder mogelijke 24-uur stakingen. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt in het hele gebied van waterschap de Dommel, waaronder de regio Eindhoven, een verbod op het oppompen van water uit sloten en beken. Het is voor het eerst dat zo'n maatregelen overal tegelijk nodig is. Het waterpeil staat extreem laag en veel sloten zijn al drooggevallen. Veel laat

0: Daarmee komt de ondersteuning van inwoners, zoals buurtbemiddeling, jongerenwerk en sociaal raadsliedenwerk, bij één organisatie te liggen. Dat waren er eerst drie. Door alles via Lefgroep te laten lopen, moet er een betere samenwerking komen en moet de ondersteuning voor inwoners ook toegankelijker worden. In Sonnenbreugel heeft de politie opnieuw een pakketbezorger betrapt die zonder rijbewijs reed. De 27-jarige man werd vrijdagavond al voor de derde keer deze maand aangehouden. Zijn bestelbus bleek ook onverzekerd en hij had geen vergunning om te mogen bezorgen. Illegale pakketbezorging volgens de politie dus. De man zijn busje is in beslag genomen en hij kreeg ook een flinke boete. De Eindhovense binnenstad staat de komende 8 weken in het teken van straatoptredens. Onder de noemer De Stad als Podium zijn op vrijdagen en zaterdagen gratis optredens te zien van artiesten uit verschillende straatculturen. Met muziek, dans en andere acts willen de organisatoren meer sfeer en levendigheid naar het stadcentrum brengen. En Ruben van Bommel heeft na bijna 10 maanden blessureleed zaterdag zijn rentree gemaakt bij PSV. Hij scheurde september vorig jaar zijn voorste kruisband af en moest lang revalideren. Hij deed in de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gilles een half uur mee. Ook debuteerde Sven Meijnans bij PSV. De nieuwe aanwinst deed dat met een doelpunt. PSV wist met 7-3 te winnen van de Belgische club. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Urmond en Roosteren 5 kilometer met een kwartier vertraging. A67 Antwerpen richting Eindhoven tussen Hapert en Knopend de Hocht 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. En film 73 van Venlo naar Maaseik tussen Kessel en Rochel 2 kilometer met een kwartier vertraging. En de N280 weer Roermond is in beide richtingen dicht tussen de A2 en Kelpen. Dat komt door het ongeluk met een vrachtwagen.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: vinden het juist wel een eerlijk pakket. Vakbonden gaan hun leden na de zomer raadplegen over acties, waaronder mogelijke 24-uur stakingen. Een 17-jarige bromfietser is gisteravond opgepakt na een achtervolging door Best. Agenten zagen hem zonder kentekenplaat rijden, waarna de jongen er op hoge snelheid vandoor ging. De tiener werd gepakt toen hij een doodlopende brandhang inreed op de JJ de Vlamstraat. Hij bleek onder invloed van cannabis en in zijn scooter lag hash, en de tweewieler was ook nog eens opgevoerd tot 73 km per uur. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt in het hele gebied van waterschap de Dommel, waaronder de regio Eindhoven, een verbod op het oppompen van water uit sloten en beken. Het is voor het eerst dat zo'n maatregel overal tegelijk nodig is. Het waterpeil staat extreem laag en veel sloten zijn al drooggevallen. Vee laten drinken en bluswater gebruiken mag nog wel. De welzijnsdiensten van de gemeente Waalre worden ondergebracht bij LEF Groep. Daarmee komt de ondersteuning van inwoners zoals buurtbemiddeling, jongerenwerk en sociaal raadsliedenwerk bij één organisatie te liggen. Dat waren er eerst drie. Door alles via LEF Groep te laten doen, moet er een betere samenwerking komen en de ondersteuning voor inwoners toegankelijker worden. In het Anna Ziekenhuis in Gelderop is een speciale gedenkplek geopend voor ouders die een kindje verloren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Ouders krijgen een houten label mee naar huis dat ze later een plek kunnen geven op het gedenkbord in het stiltecentrum. De herdenkingsplek is een initiatief van twee verpleegkundigen en moet steun bieden bij het verwerken van het verlies. En de Eindhovense binnenstad staat de komende 8 weken in het teken van straatoptredens. Onder de noemer De Stad als Podium zijn op vrijdagen en zaterdagen gratis optredens te zien van artiesten uit verschillende straatculturen. Met muziek, dans en andere acts willen de organisatoren meer sfeer en levendigheid naar het stadscentrum brengen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. De N280 Weert-Roermond is in beide richtingen dicht tussen de A2 en Kelpen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
1: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de staande platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
7: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
8: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: inspiratie aan jouw voordeur.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bij. De cao-onderhandelingen tussen de regionale vervoersbedrijven en vakbonden zijn vastgelopen. Daardoor dreigen er opnieuw stakingen in het openbaar vervoer na de zomer. Volgens FNV en CNV zorgt het bod van de vervoerders zoals busbedrijf Hermes voor verslechterde arbeidsvoorwaarden. Werkgevers vinden het juist wel een eerlijk pakket. Vakbonden gaan hun leden na de zomer raadplegen over acties, waaronder mogelijke 24-uur stakingen. Een 17-jarige bromfietser is gisteravond opgepakt na een achtervolging door Best. Agenten zagen hem zonder kentekenplaat rijden, waarna de jongen er op hoge snelheid vandoor ging. De tiener werd gepakt toen hij een doodlopende brandhang inreed op de JJ de Vlamstraat. Hij bleek onder invloed van cannabis en in zijn scooter lag hash, en de tweewieler was ook nog eens opgevoerd tot 73 km per uur. Door de aanhoudende droogte en

0: via Lefgroep te laten doen, moet er een betere samenwerking komen en de ondersteuning voor inwoners toegankelijker worden. In het Anna-ziekenhuis in Gelderop is een speciale gedenkplek geopend voor ouders die een kindje verloren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Ouders krijgen een houten label mee naar huis dat ze later een plek kunnen geven op het gedenkbord in het stiltecentrum. De herdenkingsplek is een initiatief van twee verpleegkundigen en moet steun bieden bij het verwerken van het verlies. En de Eindhovense binnenstad staat de komende 8 weken in het teken van straatoptredens. Onder de noemer De Stad als Podium zijn op vrijdagen en zaterdagen gratis optredens te zien van artiesten uit verschillende straatculturen. Met muziek, dans en andere acts willen de organisatoren meer sfeer en levendigheid naar het stadscentrum brengen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 90 kilometer file in de regio. Het is al vroeg druk. De langste vertraging heb je nu op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel duurt er 25 minuten langer over. Van de A16, Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 10 minuten oponthoud. En op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 3 Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede, ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 85 kilometer file. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel heb je 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 14 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Daarna de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt De Hocht 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A76, alleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
10: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. hansverstratenhoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bij. De cao-onderhandelingen tussen de regionale vervoersbedrijven en vakbonden zijn vastgelopen. Daardoor dreigen er opnieuw stakingen in het openbaar vervoer na de zomer. Volgens FNV en CNV zorgt het bod van de vervoerders zoals busbedrijf Hermes voor verslechterde arbeidsvoorwaarden. Werkgevers vinden het juist wel een eerlijk pakket. Vakbonden gaan hun leden na de zomer raadplegen over acties, waaronder mogelijke 24-uur stakingen. Een 17-jarige bromfietser is gisteravond opgepakt na een achtervolging door Best. Agenten zagen hem zonder kentekenplaat rijden, waarna de jongen er op hoge snelheid vandoor ging. De tiener werd gepakt toen hij een doodlopende brandgang inreed op de JJ de Vlamstraat. Hij bleek onder invloed van cannabis en in zijn scooter lag hash, en de tweewieler was ook nog eens opgevoerd tot 73 km per uur. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt in het hele gebied van waterschap de Dommel, waaronder de regio Eindhoven, een verbod op het oppompen van water uit sloten en beken. Het is voor het eerst dat zo'n maatregel overal tegelijk nodig is. Het waterpeil staat extreem laag en veel sloten zijn al drooggevallen. Vee laten drinken en bluswater gebruiken mag nog wel. De welzijnsdiensten van de gemeente Waalre worden ondergebracht bij LEF-groep. Daarmee komt de ondersteuning van inwoners zoals buurtbemiddeling, jongerenwerk en sociaal raadsliedenwerk bij één organisatie te liggen. Dat waren er eerst drie. Door alles via LEF-groep te laten doen, moet er een betere samenwerking komen en de ondersteuning voor inwoners toegankelijker worden. In het Anna-ziekenhuis in Gelderop is een speciale gedenkplek geopend voor ouders die een kindje verloren tijdens de zwangerschap.

0: Herdenkingsplek is een initiatief van twee verpleegkundigen en moet steun bieden bij het verwerken van het verlies. En de Eindhovense binnenstad staat de komende 8 weken in het teken van straatoptredens. Onder de noemer De Stad als Podium zijn op vrijdagen en zaterdagen gratis optredens te zien van artiesten uit verschillende straatculturen. Met muziek, dans en andere acts willen de organisatoren meer sfeer en levendigheid naar het stadscentrum brengen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 13 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht doe je er een half uur langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Vanaf de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder is de weg dicht. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand?
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dan naar de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Je kan omrijden via Gorinchem over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg. En tot slot vertraging op de A76 alleen richting Aken. Door grenscontroles duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeer.
11: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
12: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
11: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
12: Hoe plan ik een afspraak dan?
11: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
13: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
14: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
15: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.

0: groot. Ik wil nu samen en niet meer alleen.
1: Het ritme van de Brainport.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bij. De cao-onderhandelingen tussen de regionale vervoersbedrijven en vakbonden zijn vastgelopen. Daardoor dreigen er opnieuw stakingen in het openbaar vervoer na de zomer. Volgens FNV en CNV zorgt het bod van de vervoerders zoals busbedrijf Hermes voor verslechterde arbeidsvoorwaarden. Werkgevers vinden het juist wel een eerlijk pakket. Vakbonden gaan hun

0: ondergebracht bij Lef Groep. Daarmee komt de ondersteuning van inwoners zoals buurtbemiddeling, jongerenwerk en sociaal raadsliedenwerk bij één organisatie te liggen. Dat waren er eerst drie. Door alles via Lef Groep te laten doen, moet er een betere samenwerking komen en de ondersteuning voor inwoners toegankelijker worden. In het Anna Ziekenhuis in Gelderop is een speciale gedenkplek geopend voor ouders die een kindje verloren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Ouders krijgen een houten label mee naar huis dat ze later een plek kunnen geven op het gedenkbord in het stiltecentrum. De herdenkingsplek is een initiatief van twee verpleegkundigen en moet steun bieden bij het verwerken van het verlies. En de Eindhovense binnenstad staat de komende 8 weken in het teken van straatoptredens. Onder de noemer De Stad als Podium zijn op vrijdagen en zaterdagen gratis optredens te zien van artiesten uit verschillende straatculturen. Met muziek, dans en andere acts willen de organisatoren meer sfeer en levendigheid naar het stadscentrum brengen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht 16 kilometer file met 35 minuten vertraging. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hoornpolder gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Heb je nog 5 minuten vertraging. En op de A76, alleen richting Aken, door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeer.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in borgen of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 5 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog weer minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Die duurt er 20 minuten langer over. En tot slot een ongeluk op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel doe je er 35 minuten langer over, want er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsmeerweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en galajurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
10: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Woonbedrijf gaat de flats aan de Cavallilaan en Smuldersweg in Eindhoven slopen. De gebouwen met daarin 177 woningen verkeren volgens de corporatie in slechte staat. Met onder meer vocht, schimmel en geluidsproblemen. Op de plek van de flats komen ongeveer 400 nieuwe appartementen terug. Bewoners met een vast huurcontract krijgen begeleiding bij het vinden van een andere woning en een verhuisvergoeding. Er dreigen opnieuw stakingen in het openbaar vervoer na de zomer. De cao-onderhandelingen tussen de regionale vervoersbedrijven en vakbonden zijn vastgelopen. Volgens FNV en CNV staan in het bod van de vervoerders, zoals busbedrijf Hermes, geen betere, maar slechtere arbeidsvoorwaarden. De vakbonden gaan hun leden na de zomer raadplegen over acties, waaronder mogelijke 24-uur-stakingen. Bewoners van de Gerstelse straat in Aalst zijn een petitie gestart nadat meerdere bomen zijn gekapt. Ze vinden dat het groen in hun buurt in rap tempo verdwijnt en maken zich zorgen over de leefbaarheid en hitte in de straat. De buurt vindt het pijnlijk dat volwassen bomen verdwijnen voor parkeerplaatsen. De gemeente heeft beloofd dat na de herinrichting van de straat net zoveel groen terugkeert voor de gekapte bomen, maar de actiegroep twijfelt daaraan. De petitie is inmiddels 400 keer getekend. Een 17-jarige bromfietser is gisteravond aangehouden na een achtervolging door Best. Agenten zagen hem zonder kentekenplaat rijden, waarna de jongen er op hoge snelheid vandoor ging. De tiener werd gepakt toen hij een doodlopende brandgang inreed op de JJ de Vlamstraat. Hij bleek onder invloed van cannabis en in zijn scooter lag hash en de tweewieler was ook nog eens opgevoerd tot 73 km per uur. De afvalinzameling in Best gaat flink op de schop volgend jaar. Komt door de geplande fusie met Oorschot in 2028. Het contract met de huidige inzamelaar in Best loopt namelijk af. Keukenafval wordt straks tijdelijk niet meer apart ingezameld, terwijl luiers naar speciale inzamelpunten moeten. Ook veranderen de ophaaldagen van het afval. De nieuwe regels gelden tot 2030, waarna één gezamenlijk afvalsysteem wordt ingevoerd voor Best en Oorschot. En in het Anna-ziekenhuis in Geldrop is een speciale gedenkplek geopend voor ouders die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Ouders krijgen een houten label mee naar huis dat ze later een plek kunnen geven op het gedenkbord in het stiltecentrum. De herdenkingsplek is een initiatief van twee verpleegkundigen en moet steun bieden bij het verwerken van het verlies. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 90 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Verder vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 12 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Maasbracht 20 minuten vertraging. Door wegwerkzaamheden op de A73. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Oorschot 35 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk met meerdere voertuigen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 6 uur.
8: Jon van Kan met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is
7: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert staat 2 kilometer file met een kwartiervertraging. Verderop op de A2 richting Eindhoven is de weg dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Vertraging op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er dan een kwartier langer over. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg is bij Moergestel een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is weer vrij, maar reken op 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Woonbedrijf gaat de flats aan de Cavallilaan en Smuldersweg in Eindhoven slopen. De gebouwen met daarin 177 woningen verkeren volgens de corporatie in slechte staat. Met onder meer vocht, schimmel en geluidsproblemen. Op de plek van de flats komen ongeveer 400 nieuwe appartementen terug. Bewoners met een vast huurcontract krijgen begeleiding bij het vinden van een andere woning en een verhuisvergoeding. Er dreigen opnieuw stakingen in het openbaar vervoer na de zomer. De cao-onderhandelingen tussen de regionale vervoersbedrijven en vakbonden zijn vastgelopen. Volgens FNV en CNV staan in het bod van de vervoerders, zoals busbedrijf Hermes, geen betere, maar slechtere arbeidsvoorwaarden. De vakbonden gaan hun leden na de zomer raadplegen over acties, waaronder mogelijke 24-uur stakingen. Bewoners van de Gestelse straat in Aalst zijn een petitie gestart nadat meerdere bomen zijn gekapt. Ze vinden dat het groen in de buurt in rap tempo verdwijnt en maken zich zorgen over de leefbaarheid en hitte in de straat. De buurt vindt het pijnlijk dat volwassen bomen verdwijnen voor parkeerplaatsen. De gemeente heeft beloofd dat na de herinrichting van de straat net zoveel groen terugkeert voor de gekapte bomen, maar de actiegroep twijfelt daaraan. De petitie is inmiddels 400 keer getekend. Een 17-jarige bromfietser is gisteravond aangehouden na een achtervolging door Best. Agenten zagen hem zonder kentekenplaat rijden, waarna de jongen er op hoge snelheid vandoor ging. De tiener werd gepakt toen hij een doodlopende brandgang inreed op de JJ de Vlamstraat. Hij bleek onder invloed van cannabis en in zijn scooter lag hash en de tweewieler was ook nog eens opgevoerd tot 73 km per uur. De afvalinzameling in Best gaat flink op de schop volgend jaar. Komt door de geplande fusie met Oorschot in 2028. Het contract met de huidige inzamelaar in Best loopt namelijk af. Keukenafval wordt straks tijdelijk niet meer apart ingezameld, terwijl luiers naar speciale inzamelpunten moeten. Ook veranderen de ophaaldagen van het afval. De nieuwe regels gelden tot 2030, waarna één gezamenlijk afvalsysteem wordt ingevoerd voor Best en Oorschot. En in het Anna Ziekenhuis in Geldrop is een speciale gedenkplek geopend voor ouders die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Ouders krijgen een houten label mee naar huis dat ze later een plek kunnen geven op het gedenkbord in het stiltecentrum. De herdenkingsplek is een initiatief van twee verpleegkundigen en moet steun bieden bij het verwerken van het verlies. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ron van Kamp, het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd een rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Er zijn geen files in de Brainport. Wel 1 flitser op de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven bij 5.9.
4: Youssef Kerboa.
3: Een heel goede avond. De Glow Evening is van start met Sam Veld en Rosalind. Met Heart Like Man naar Justin en Jaxel. Dit is Turn the Lights Off.

Sam Veld en Rosalind met Heart Like Mine hier bij Glow FM. Hey, nu Spanje het WK heeft gewonnen, kunnen we alsjeblieft die nonsens achter ons laten? Ja, ik moet wel toegeven dat ik zelf niet echt voetbal kijk, maar voor de vibe hè, met het WK denk ik van, weet je wat, kan gezellig zijn. Maar het was echt heel erg, want gisteren, toen dat Argentinië tegen Spanje speelde, was ik aan het bellen met een vriend van mij. En geloof me, ik vond het echt zo saai, want er gebeurde heel weinig. Er waren heel veel kansen voor Spanje. Uiteindelijk hadden ze dan toch nog één goal kunnen maken. Maar die mat hing aan de lijn bij mij en die sprak ik vandaag weer. En dan zei ze, heb je wel door dat je in slaap bent gevallen? Gewoon terwijl dat je met mij aan het bellen was. Ja, en weet je wat het ding is? Ik snurk ook nog eens, dus hij hoorde dat gewoon allemaal. Maar goed, ik stond daar helemaal voor schut. En dat terwijl ik gewoon voetbal zat te kijken. Dus ik geef gewoon de schuld aan de voetbal. Maar goed, over gênante momenten gesproken. Het kan altijd erger. Bijvoorbeeld als je ouders je voor schut zetten. Nou, deze artiest die maakt het laatst mee. En dat allemaal tussen de andere sterren. Ja, gewoon plaatsvervangende schaamte. Wie dat is en wat er toen gebeurde hoor je over 7 minuten na Jelly Roll. Dit is I'm Good, that's the Glow Evening. Een hele goede avond.

Weet je nog, toen je ouders je echt voor schut zetten? Nou, geloof me, het kan nog gênanter. Ja, want de moeder van deze artiest die ging eigenlijk mee naar de Grammys. Daar was hij voor uitgenodigd. Mind you, de Grammys, gigantische en prestigieuze prijzen waar alle sterren zitten. Hè? En dan heb ik het echt over de grote namen. Hè? Miley Cyrus zat er, Lady Gaga was er, Billie Eilish was er ook van de partij. En zo kan ik maar doorgaan met die lijst. Maar als iemand van de tafel daarnaast van die grote sterren verloor en geen Grammy won, dan ging de moeder van deze artiest dan zeggen aan bij hen van ja, maak je geen zorgen. We zijn al winnaars door hier te zijn. Nou, ik kan je wel zeggen, deze artiest kon echt wel door de grond zakken. Want hoezo ga je dit tegen A-sterren zeggen? Nou goed, Summer gaat denk ik zijn moeder niet meer meenemen naar de Grammys. Je hoorde hem met My Body Isn't Ready hier bij Glow. Nu I'll Be Waiting van Rehab en Ina.

Drop That, Olivia Rodrigo hier bij Glow FM. Nu met de zomervakantie dat bezig is, weet je eigenlijk wat je altijd meeneemt? Ja, meestal de standaard dingen, hè? Gewoon zomerkleren als je naar een warme bestemming gaat. Of weet ik veel, je haarborstel. Misschien nog wel wat speelgoed, als je snapt wat ik bedoel. Nou, deze man, ik had niet verwacht dat dit eigenlijk ook op zijn lijstje zou staan. Maar ja, aan de andere kant, als je op de Men's Health hebt gestaan, verrast het me eigenlijk niet. Hij neemt altijd zijn weegschaal mee om zijn eten te wegen. En zichzelf. Nou, dan vraag ik me eigenlijk af of dat het gewoon door de douane kan. Maar ja, hij kan toch alles betalen. Ik heb het over Armin van Pieter.

Armin van Buuren. En This Is What It Feels Like hoorde je hier bij GloFM. Het is 7:30. Krijgt het weer van mij. Vanavond koelt het af naar 18 graden. Morgenmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het droog bij zo'n 22 tot 24 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Er zijn geen files, wel 2 flitsers gemeld in de Brainport. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven bij 122.8. En op de A67 van de Belgische grens en naar Eindhoven bij 5.9. Anton komt er zometeen aan met de enige. Na Jugal en Solto, Jamaican Bamba.

Calvin Harris en Summer hoorde je hier bij Glow FM. Het is tien over half acht. En dat betekent dat jij de baas bent. Moet je wel heel eventjes de Glow FM app downloaden, want die ga je nodig hebben. Want elke maandag stel ik je voor aan twee gloednieuwe tracks. Ik laat je dan twee korte fragmenten horen. En aan jou is het om te bepalen welke je volledig op de radio gaat horen. De keuze voor deze week is de Barcelona van Sophie Tucker.

ze neemt ons eigenlijk op een muzikale reis naar Barcelona. Of hoe ze het zelf zegt, Barcelona. Het nummer schreeuwt eigenlijk vrolijkheid. Zowel in de beat als de gitaren die je ook nog eens hoort. En Barcelona zou zomaar de nieuwe dansen zijn. Want er is ook nog een hele choreografie bij. Die zo makkelijk is dat zelfs je oma met krukken het ook aan kan. Nou, wil je toch dichter bij huis zoeken? Dan moeten we even naar onze zuidenburen gaan. Namelijk Oskie en Jean-Valerie met Doing Me.

Ja, Morgenochtend Oski en Jean Valéry niet kennen. Dat zijn twee opkomende artiesten uit België. En ze hebben nu echt een soort van zomerse fuck it all anthem gemaakt. Wat best wel fris en groovy klinkt als je het mij vraagt. En weet je ook nog eens, je hebt die melodie, die blijft ook nog eens rent-free in mijn hoofd hangen. Maar goed, dat is dus zo hoe het bij mij ligt. Jij bepaalt via de gratis Glowfam app. Wordt het Sophie Tucker met Barcelona? Of ga je toch van Oski en Jean Valéry met Doing Me? Eén adres en dat is de gratis Glowfam app. En ga ik hem zo meteen volledig voor je draaien naar Voos en Arlo.

Idali, Ronnie Flex en Flanna met Populair hier bij GloFam. De GloFam-app heeft gesproken. Welke van deze twee tracks worden volledig gedraaid op de radio? Je kon kiezen uit Barcelona van Sophie Tucker. Of Doing Me van Oski en Jean Valery. Ja, welke woorden? Dat is de vraag van vanavond. Ik zie een appje van Mila komen via de GloFam. Hij zegt Barcelona, neemt me meteen mee naar Barcelona uiteraard. Ik zie de Finn die zegt, ja, doing me is wel lekker voor de autorit. Sam die zegt ook doing me. Klinkt al een beetje nonchalant, vind ik eigenlijk. Jana die zegt, nou, geef mij maar Barcelona, want het voelt al meteen als vakantie. En Marco stuurt ook via de GloFam app voor, hey Youssef, ik kies toch voor optie 2 voor onze zuiderburen. Allemaal leuk en aardig, maar we moeten de balans wel opstellen. 57% van de stemmen is uitgegaan naar de nieuwe van Oski en Jean Valery, Doing Me.

Sell My Soul, Bruno Mars tijdens de Glow Evening. Mijn naam is Youssef en heel goede avond. Zometeen geef ik je een tip hoe je 800 euro kan besparen. Ja, hoe dat zit vertel ik je na de headlines van 8 uur. En dit is Fresh from Acromaniac met Witlof.

0: Een hele goede avond, het is 1 over 8. Shakira en Burna Boy komt er zo meteen aan met Dai Dai na het nieuws van
1: 8 uur.
2: Jon van Kampen, het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: John, dankjewel. Globe verkeer krijgen van mij. Geen files, wel 1 flitser op de A67 of de A67. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij 5.9.
3: Youssef Kerboa.
0: Paul Kalkbrenner komt eraan met Sky and Sand naar Shakira en Burna Boy. Dit is het Dai Dai tijdens de Glow Evening.

vroege avond. Dit is de Glow Evening met Paul Kalkbrenner en Sky & Sand hier bij Glow FM. Weet je wat je met... welke tip je eigenlijk 800 euro kan besparen? De sleutelcheck. Ja, heel simpel is het eigenlijk. Je loopt naar buiten. En voordat je naar buiten loopt, moet je eigenlijk al checken of dat je sleutels in je klauwen hebt. Want voordat je het weet, heb je jezelf gewoon buiten gesloten. Nou, dat is ook overkomen toen ik net geen 3 dagen woonde in mijn nieuwe woning. Ik moest om 4 uur 's nachts naar werk rijden. En omdat ik de vorige woning ook nog moest schoonmaken, dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon al mijn spullen meenemen. Denk aan een emmer, dweil, een boodschappentas met allemaal schoonmaakproducten. Dus ik liep naar de auto en ik voelde dan aan mijn broek en dacht, oh nee, ik ben mijn autosleutel over vergeten, want die hangt los van mijn sleutelbos. Dus ik loop weer naar boven, kom ik aan bij de voordeur, kijk ik door het raam van mijn deur en ik zie mijn autosleutel. Maar ik voel weer aan mijn zak en ik denk, waar zijn mijn huissleutels? En ik zie ze daar gewoon lachen, mij zelfs uitlachen naast mijn autosleutels. Maar ja, goed, ik was helemaal in de stress, want ik moet zo gaan werken. En dan sta ik daar met een emmer, een boodschappentas vol met de schoonmaakproducten en een dweil. Dus ja, er zat niks anders op dan om 4 uur 's nachts een Uber te bellen. Die haalde me ook op, maar die jongen keek me echt raar aan, want hij wist niet wat hij meemaakte. Gewoon een guy met een hele inboedel. Het leek wel alsof ik hem een lichaam eigenlijk ging opbergen en dat ik met gloorde sporen zou uitwissen. Nou goed, na werk belde ik dan de slotenmaker op. En geloof me, die grap kost 800 euro. 800 euro. Ja, daar ging gewoon mijn kerstpremie. Dus zorg ervoor dat je je huissleutel in handen hebt voordat je de deur uitgaat. Want dat is je sleutel tot minder stress. Of ja, als je die in je handen hebt, uiteraard.

Cameron with Common, Kingdom of Fee hier bij Glow FM. Ik weet niet of je dit nog herinnert, maar er was echt begin Zeros was er een optreden waar Beyoncé Halo aan het zongen was. En wat Beyoncé vaak deed, is dan de mic dan eigenlijk richten naar iemand uit het publiek. Dus niet naar de hele zaal, maar gewoon naar één specifieke persoon die dan gewoon even mee kon zingen met die oeh van Halo. Maar dat was super vast. En dat klonk ongeveer zo.

Oh, echt waar. Sinds eigenlijk de Vine-periode en dat je dan die compilaties van Vine had op YouTube, kwam het altijd maar terug en ik moest er elke keer weer om lachen. Nou, dat is eigenlijk nu opnieuw gebeurd, hè, met The Weeknd. Weet je wat, ik ga het gewoon laten horen, want het is ik kan het beter gewoon laten horen dan uitleggen. Oh, ik kreeg zelfs pijn aan mijn oren. Het klonk zo slecht. Maar ze was echt aan het schreeuwen. Luister nog één keer. Oh, jeetje. Maar besef het, dit is ook nog een jong meisje. Of tenminste, zo komt ze over. En ik weet niet hoe ze dat geluid gewoon uit haar lijf kan produceren. Maar geloof me, als je dat eruit krijgt, dan is er toch wel iets goed, mensen. Maar goed. Nu bij Glow The Weeknd.

De spotlight van deze week. Last at the End, Farrakh Dunn, hoorde hier bij Glow FM. Het is 9:15. Krijgt Glow weer van mij. Vanavond koelt het af naar 18 graden. Morgenmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En blijft het droog bij zo'n 22 tot 24 graden. Glow FM verkeer krijg je van de ANWB. Er zijn geen files, wel één flitser op de A67 van de Belgische grens richting Eindhoven. Bij 5.9. En zometeen kan jij een shout-out winnen hier op de radio bij Glow FM. Het enige wat je daarvoor moet doen is even de Glow FM-app downloaden op je telefoon. Is zo gepiept. Je hoeft ook geen account aan te maken. Gewoon even je naam invullen, telefoonnummer. En dan kan jij zomaar een shout-out winnen. Hoe je de wint, vertel ik je zo. Na Ben van Kuren met Too Close, eerst Disciples. Dit is On My Mind.

0: 20 Seconds Ruben Hille hier bij GloFam. Die shout-out, die is van jou. Tenminste, als je de code kunt kraken. Elke maandagavond rond dit tijdstip spelen we Kraak de Code bij de Glow Evening. Ik heb hier drie fragmenten die hinten naar een track die je zo meteen gaat horen bij GloFam. En aan jou is het om te raden om welke track het gaat. Ik heb alleen een track nodig vandaag, dus lukt het jou, dan is die shout-out van jou. Moet je wel eventjes het antwoord sturen via de gratis GloFam app. Ben je er klaar voor? Komt de allereerste hint.
1: 1.
0: Oké, nafluiten. Hint nummer.
1: 2.
0: Oké, weer een fluit.
1: 3.
0: Oké. Ik zie een patroon in. 3 soorten fluiten. Oké. Weet je het antwoord? Weet je welke track je zometeen gaat horen bij GloFam? Laat dan weten via de gratis GloFam app. En win zo die shout-out. Ondertussen hoor je John Bellion en Zet met Beautiful Now.

0: Ja, ik dacht ook dat ik jou kende, want ik dacht, weet je wat, ik heb het heel makkelijk gemaakt, je gaat het vast wel raden. Maar ik zie toch heel veel foute antwoorden komen via de GloFM-app. We spelen elke maandagavond rond 9:50. Kraak de code, 3 fragmenten hoor je, die hinten naar een track die je zo meteen bij GloFM gaat horen. En als je 3 goed staat via de GloFM-app, dan krijg je een shout-out van mij. Ik zie de Kim onder andere, die stuurt van Zout Maroon 5 Cent met Moves Like a Jacker. Kim, is het niet. Stefan die zegt Bob Sinclair, Love Generation, daar wordt ook gefloten. Nee, dat is het niet. En weet je, omdat ik je toch een klein beetje gun, ga ik je nog 1 keer de 3 hints laten horen. Maar dat is echt de allerlaatste keer. Dus spit je oren, want hier komt ie.
1: 1. 2. 3.
0: Ja. 3 soorten gefluit. De laatste moest het al weggeven. En omdat ik je toch gun, geef ik je tip.
1: 4.
0: Want zijn naam is ook een Amerikaanse staat. Weet je het antwoord? Laat dan weer.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated hier bij GloFM. We spelen Kraak de Code. Je krijgt 3 fragmenten van mij die hinten naar een track die je zo meteen gaat horen hier bij GloFM. En als je het goed raadt, dan krijg je een Glow Evening shout-out. Mocht je de 3 hints hebben gemist, dit zijn ze.
1: 1. 2. 3.
0: Ja, ik zie echt talloze goede antwoorden eigenlijk via de GloFM-app. Ik zie onder andere Esmee die het goed heeft, Sanne die het goed heeft... En ik zie Kevin die het ook goed heeft. Maar er kan maar 1 snelste zijn en dat is Jeroen. Hij heeft het helemaal goed. En als eerste ook nog, hij zegt... Ja, Youssef, dit is toch wel overduidelijk gewoon Whistle van de Florida... Inderdaad, want de 3 fragmenten hinten naar het fluiten. En laatste was ook gewoon een whistle die je ook terug hoort bij Whistle van Florida. Jeroen, de Glow Evening shout-out gaat naar jou uiteraard. En uiteraard draai ik hem ook met alle plezier voor je. Dit is Whistle en Florida.

0: Teddy Swims. En Mr. Know-It-All hoorde je bij Glow FM. De Glow Evening zit erop, maar hou me zeker hier aan bij Glow FM, want onder andere Miley Cyrus komt eraan met River en deze komt er ook aan. Passenger en Alex Warren.
1: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 9 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. Het ritme van de Brainport.
1: Flow FM.
2: Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. En noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Göteborg.
1: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 11 uur.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl. 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

van de Brainport.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.